0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Lekker ene van Jan Blokas en Janie Bay met Sterre Brand. Voor het gaat Avicii, Se Heaven, ook Neon Dreams, It's All Good. En ons het hier die vier, of liever drie ure van jou daily tijd, saam met my Christie, begin met Outcasts, Hey Ya. Soos gebruiklik, kyk ons hierdie tyd na wat aangaan op ons paaie, wat die verkeer betref, en daar is op eenhoping van verkeer op verskeie plekke, om die een of ander rede, ek weet nie hoekom ewe skielik dit nou vandag so erg is, maar Baden Powell Drive, die R310, is daar starig

Post Malone, Morgan Wallen, I had some help on Elderberg FM. 17 minute voor 6, dis tyd vir haar laaste twee uitdagings op Name That Jam. Die heel eerste ene is vanaf Nicole vanmiddag wat sê, J Dubs, ek wil graag hoor of jy Natalie Cole sê, is a calling you ken. Die ene is vrygestel het 2002 uit en die album Ask a Woman Who Knows. And I... It's Natalie Cole. Calling You, it's a song that I definitely don't know. Dankie vir daardie uitdaging, maar verseker het jy my uitgevang, fair and square. I'm not even gonna pretend that I know that one. Die volgende is vanaf Robert, hy sê, J-Dubs, ek wonder of jy human ken, Ragabone Man. Ok, die ene was vrygestel, nie te lang terug nie, maar het is vanaf die album Human en hy gaan so. Aha, this is one that I do know. It's Ragabone Man with Human. Dankie vir al die uitdagings op die WhatsApp lyn 0211-6936. Dit smaak môre weer so selfde tyd, selfde plek. Voordat ek Kubai sê, is Bionet met 40 in 1.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.